achter die halberg mag je niet meer liggen, want daar lopen kabels. Even een entree, maar daar liggen mensen wel in voor anker, dat heb ik al gezien.

0: Just for saying, your shot bar over.
1: Gaan jullie naar de, willen jullie naar de kamp?
2: Want Mieke gaat ook.
1: Ik en Hugo die gaan niet naar de kamp, want wij gaan hier gewoon zwemmen en lekker suppen met de sup die hebben opgeblazen. Maar Mieke gaat wel naar de kamp.
2: Ja, ook haar blijft aan boord.